0: dat en dat en dat en dat en dat.
1: Radius. Mehr FM.
2: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite attractive.